0: Draai.
1: Het nieuws van 3 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei 1,5 week geleden dat het de gegevens van 1000 FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Draai.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechter bepaald. Twee Syriërs hadden een zaak aangespannen omdat hun aanvraag op basis van de nieuwe regels was afgewezen, terwijl de aanvraag van voor die tijd is. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar. Het weer. Vanavond en vannacht droog, minimaal rond 10 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20.

0: Nieuws van 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Ook zo'n zin in de lekkerste aardbeien. Vol van smaak en vers van eigen teelt. Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechter bepaald. Twee Syriërs hadden een zaak aangespannen omdat hun aanvraag op basis van de nieuwe regels was afgewezen, terwijl de aanvraag van voor die tijd is. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar. Het weer. Vanavond en vannacht droog, minimaal rond 10 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20.

0: van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
3: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
2: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
4: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.

Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechter bepaald. Twee Syriërs hadden een zaak aangespannen omdat hun aanvraag op basis van de nieuwe regels was afgewezen, terwijl de aanvraag van voor die tijd is. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar. Het weer. Vanavond en vannacht droog, minimaal rond 10 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20.

0: Het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit dé perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook. Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.

Omroep Verwrijd dit. Dit is deze week. Het 90-2.

0: geteeld? Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuke.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: Omroep Venray,
2: het nieuws van 10 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
5: Beleef de wereld van theater in Venray. Kies jij voor cabaret, muziek of toch voor een familievoorstelling? Kijk voor het volledige programma op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je ticket.
4: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.

0: Ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
1: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
2: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
1: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
2: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
1: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
3: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst. Regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
0: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
4: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het treinverkeer tussen Weert en Roermond ligt stil vanwege een aanrijding bij Buggenum. Een intercity zou daar de slagboom van een spoorwegovergang hebben geraakt. Zuiderland neemt meer tijd voor de reorganisatie, waarbij een deel van de Heerlense ziekenhuiszorg verhuist naar Geleen. De operatie moet nu in 2032 zijn afgerond. En het liedjesconcours in Grubbevorst gaat dit jaar niet door. Er zijn te weinig inschrijvingen voor de liedjesavond, waar ook drievoudig LVK-winnaar De Tollezek ooit begon.
0: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 11 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het treinverkeer tussen Weert en Roermond ligt stil vanwege een aanrijding bij Buggenum. Een intercity zou daar de slagboom van een spoorwegovergang hebben geraakt. Zuiderland neemt meer tijd voor de reorganisatie, waarbij een deel van de Heerlense ziekenhuiszorg verhuist naar Geleen. De operatie moet nu in 2032 zijn afgerond. En het liedjesconcours in Grubbevorst gaat dit jaar niet door. Er zijn te weinig inschrijvingen voor de liedjesavond, waar ook drievoudig LVK-winnaar De Tollezek ooit begon.
1: Omroep Venray. Het nieuws van 12 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Mam, ik weet al wat ik wil voor mijn verjaardag. Ik wil naar de Schouwburg in Venray. Ik weet alleen nog niet welke voorstelling ik moet kiezen. Want er zijn zoveel leuke en die wil ik eigenlijk allemaal wel zien. Mam, mam, luister je wel?
4: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
3: Mam, luister je wel? Goed idee, hè? Misschien willen opa en oma ook wel mee. Doe dan maar snel reserveren op schouwburgvenrij.nl.
5: Boeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
4: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.

Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechter bepaald. Twee Syriërs hadden een zaak aangespannen omdat hun aanvraag op basis van de nieuwe regels was afgewezen, terwijl de aanvraag van voor die tijd is. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar. Het weer. Vanavond en vannacht droog, minimaal rond 10 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20.

0: seizoenzin en de lekkerste aardbeien. Vol van smaak en vers van eigen teelt. Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het treinverkeer tussen Weert en Roermond ligt stil vanwege een aanrijding bij Buggenum. Een intercity zou daar de slagboom van een spoorwegovergang hebben geraakt. Zuiderland neemt meer tijd voor de reorganisatie, waarbij een deel van de Heerlense ziekenhuiszorg verhuist naar Geleen. De operatie moet nu in 2032 zijn afgerond. En het liedjesconcours in Grubbevors gaat dit jaar niet door. Er zijn te weinig inschrijvingen voor de liedjesavond, waar ook drievoudig LVK-winnaar De Toddezek ooit begon.
2: Omroep Venray. Het nieuws van 1 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Na jaren van sparen gaat de gemeente Venlo de komende tijd geld uitgeven uit de reservepot. In 2028 en 2029 worden er miljoenen uit de reserves gehaald om te investeren in onder meer schoolgebouwen en wegenonderhoud. Dat blijkt uit de Venlose begroting. De afgelopen jaren was Venlo juist heel zuinig omdat de gemeente financieel in zwaar weer zat. Volgende maand moet de begroting worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Een automobiliste is vanmiddag gewond geraakt toen ze met haar auto een tuin in Heerlen inreed. Het voertuig belandde daarbij op zijn kant. De vrouw is meegenomen naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde rond 12 uur op de Grasbroekerweg. In de auto lagen lachgascilinders. De politie onderzoekt of die iets met het ongeluk te maken hebben. De student uit Gaza die beweerde betrokken te zijn bij de Hamas-aanslagen in Israël kan zijn studie in Maastricht weer hervatten. Onderzoek door justitie wees uit dat hij niks te maken had met de aanslagen van 7 oktober 2023, al beweerde hij dat wel in een filmpje op social media. De student werd wel geschorst, ook omdat hij werd bedreigd. De universiteit wil nu kijken hoe hij zijn studie weer veilig kan oppakken. En voor Bospop volgend jaar heeft zich een eerste artiest gemeld. Roses-gitarist Slash heeft laten weten dat hij op 9 juli met Miles Kennedy en de Conspirators op het podium staat in Weert. Bospop is opgenomen in zijn Europese tour voor volgend jaar, al kan het festival dat zelf nog niet bevestigen. Slash werd wereldberoemd met Guns N' Roses, maar heeft daarnaast ook andere muzikale projecten.
1: Omroep Venray tipt. Dit is Deze Week. Het 90-2 idee.

0: Schouwburg Venray viert 60 jaar theater. Beleef een seizoen vol bijzondere voorstellingen. Bekende artiesten, jubileumactiviteiten en verrassende ontmoetingen. Vier het jubileum met ons mee en ontdek het programma op www.schouwburgvenray.nl. Verrijken, verbinden en verrassen. In Schouwburg Venray.
1: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
2: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe keuken. Waar ben je allemaal geweest?
1: We zijn op 4 plaatsen geweest en toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei een vriend, ga naar Henk Beauvais, Horst. Ze hebben er mooie Molto Cucina keukens. En zij regelen alles voor je, van A tot Z.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
3: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Beauvais, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook Beauvais.nl of Facebook.
4: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het treinverkeer tussen Weert en Roermond ligt stil vanwege een aanrijding bij Buggenum. Een intercity zou daar de slagboom van een spoorwegovergang hebben geraakt. Zuiderland neemt meer tijd voor de reorganisatie, waarbij een deel van de Heerlense ziekenhuiszorg verhuist naar Geleen. De operatie moet nu in 2032 zijn afgerond. En het liedjesconcours in Grubbevorst gaat dit jaar niet door. Er zijn te weinig inschrijvingen voor de liedjesavond, waar ook drievoudig LVK-winnaar De Tollezek ooit begon.
5: Omroep Venray.
6: Het nieuws van 2 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
8: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de grafische bron. Bedrukken en leveren van kleding, de grafische bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de grafische bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de grafische bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site grafischebron.nl. Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het treinverkeer tussen Weert en Roermond ligt stil vanwege een aanrijding bij Buggenum. Een intercity zou daar de slagboom van een spoorwegovergang hebben geraakt. Zuiderland neemt meer tijd voor de reorganisatie, waarbij een deel van de Heerlense ziekenhuiszorg verhuist naar Geleen. De operatie moet nu in 2032 zijn afgerond. En het liedjesconcours in Grubbevorst gaat dit jaar niet door. Er zijn te weinig inschrijvingen voor de liedjesavond, waar ook drievoudig LVK-winnaar De Tollezek ooit begon.
1: Omroep Venray. Het nieuws van 3 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Schouwburg Venray viert 60 jaar theater. Beleef een seizoen vol bijzondere voorstellingen. Bekende artiesten, jubileumactiviteiten en verrassende ontmoetingen. Vier het jubileum met ons mee en ontdek het programma op www.schouwburgvenray.nl. Verrijken, verbinden en verrassen. In Schouwburg Venray.
3: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
4: Hoeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.
3: Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Na jaren van sparen gaat de gemeente Venlo de komende tijd geld uitgeven uit de reservepot. In 2028 en 2029 worden er miljoenen uit de reserves gehaald om te investeren in onder meer schoolgebouwen en wegenonderhoud. Dat blijkt uit de Venlose begroting. De afgelopen jaren was Venlo juist heel zuinig omdat de gemeente financieel in zwaar weer zat. Volgende maand moet de begroting worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Een automobiliste is vanmiddag gewond geraakt toen ze met haar auto een tuin in Heerlen inreed. Het voertuig belandde daarbij op zijn kant. De vrouw is meegenomen naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde rond 12 uur op de Grasbroekerweg. In de auto lagen lachgascilinders. De politie onderzoekt of die iets met het ongeluk te maken hebben. De student uit Gaza die beweerde betrokken te zijn bij de Hamas-aanslagen in Israël kan zijn studie in Maastricht weer hervatten. Onderzoek door justitie wees uit dat hij niks te maken had met de aanslagen van 7 oktober 2023, al beweerde hij dat wel in een filmpje op social media. De student werd wel geschorst, ook omdat hij werd bedreigd. De universiteit wil nu kijken hoe hij zijn studie weer veilig kan oppakken. En voor Bospop volgend jaar heeft zich een eerste artiest gemeld. Roses-gitarist Slash heeft laten weten dat hij op 9 juli met Miles Kennedy en de Conspirators op het podium staat in Weert. Bospop is opgenomen in zijn Europese tour voor volgend jaar, al kan het festival dat zelf nog niet bevestigen. Slash werd wereldberoemd met Guns N' Roses, maar heeft daarnaast ook andere muzikale projecten.
1: Omroep Venray.

0: zo'n zin in de lekkerste aardbeien? Vol van smaak en vers van eigen teelt? Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuke.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het treinverkeer tussen Weert en Roermond ligt stil vanwege een aanrijding bij Buggenum. Een intercity zou daar de slagboom van een spoorwegovergang hebben geraakt. Zuiderland neemt meer tijd voor de reorganisatie, waarbij een deel van de Heerlense ziekenhuiszorg verhuist naar Geleen. De operatie moet nu in 2032 zijn afgerond. En het liedjesconcours in Grubbevorst gaat dit jaar niet door. Er zijn te weinig inschrijvingen voor de liedjesavond, waar ook drievoudig LVK-winnaar De Tollezek ooit begon.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 4 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechter bepaald. Twee Syriërs hadden een zaak aangespannen omdat hun aanvraag op basis van de nieuwe regels was afgewezen, terwijl de aanvraag van voor die tijd is. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar. Het weer. Vanavond en vannacht droog, minimaal rond 10 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20.
1: Luister met een lach. Wij kleuren je dag.
2: Omroep Venray.

0: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelsstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het treinverkeer tussen Weert en Roermond ligt stil vanwege een aanrijding bij Buggenum. Een intercity zou daar de slagboom van een spoorwegovergang hebben geraakt. Zuiderland neemt meer tijd voor de reorganisatie, waarbij een deel van de Heerlense ziekenhuiszorg verhuist naar Geleen. De operatie moet nu in 2032 zijn afgerond. En het liedjesconcours in Grubbevors gaat dit jaar niet door. Er zijn te weinig inschrijvingen voor de liedjesavond, waar ook drievoudig LVK-winnaar De Tollezek ooit begon.
2: Omroep Venray. Het nieuws van 5 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook. Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Na jaren van sparen gaat de gemeente Venlo de komende tijd geld uitgeven uit de reservepot. In 2028 en 2029 worden er miljoenen uit de reserves gehaald om te investeren in onder meer schoolgebouwen en wegenonderhoud. Dat blijkt uit de Venlose begroting. De afgelopen jaren was Venlo juist heel zuinig omdat de gemeente financieel in zwaar weer zat. Volgende maand moet de begroting worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Een automobiliste is vanmiddag gewond geraakt toen ze met haar auto een tuin in Heerlen inreed. Het voertuig belandde daarbij op zijn kant. De vrouw is meegenomen naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde rond 12 uur op de Grasbroekerweg. In de auto lagen lachgascilinders. De politie onderzoekt of die iets met het ongeluk te maken hebben. De student uit Gaza die beweerde betrokken te zijn bij de Hamas-aanslagen in Israël kan zijn studie in Maastricht weer hervatten. Onderzoek door justitie wees uit dat hij niks te maken had met de aanslagen van 7 oktober 2023, al beweerde hij dat wel in een filmpje op social media. De student werd wel geschorst, ook omdat hij werd bedreigd. De universiteit wil nu kijken hoe hij zijn studie weer veilig kan oppakken. En voor Bospop volgend jaar heeft zich een eerste artiest gemeld. Roses-gitarist Slash heeft laten weten dat hij op 9 juli met Miles Kennedy en de Conspirators op het podium staat in Weert. Bospop is opgenomen in zijn Europese tour voor volgend jaar, al kan het festival dat zelf nog niet bevestigen. Slash werd wereldberoemd met Guns N' Roses, maar heeft daarnaast ook andere muzikale projecten.
1: Omroep Venray tipt. Dit is deze week. Het 90-2.

0: ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl. Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het treinverkeer tussen Weert en Roermond ligt stil vanwege een aanrijding bij Buggenum. Een intercity zou daar de slagboom van een spoorwegovergang hebben geraakt. Zuiderland neemt meer tijd voor de reorganisatie, waarbij een deel van de Heerlense ziekenhuiszorg verhuist naar Geleen. De operatie moet nu in 2032 zijn afgerond. En het liedjesconcours in Grubbevorst gaat dit jaar niet door. Er zijn te weinig inschrijvingen voor de liedjesavond, waar ook drievoudig LVK-winnaar De Tollezek ooit begon.
2: Omroep Venray, het nieuws van 6 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook. Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.

Een hele goede avond. Van hartelijk welkom bij de splinternieuwe aflevering van de Indoraya. Mijn naam is Rob Boshoven en wat fijn dat u weer met ons meeluistert. We hebben vanavond weer een heerlijke uitzending voor u klaarstaan. Boordevolle nostalgie, de mooie Indorok, tijdloze klassieker en de klanken uit de Tempo Dulu-tijd. Ga er lekker voor zitten en geniet mee. U heeft zojuist geluisterd naar de enige echte Andy Thielman met de meeslepende Little Bird. We gaan meteen heerlijk door met de Blue Diamonds met de swingende klassieker Sweet Dreams Baby. En maak u zich klaar voor de directe daarna late vintage met zich horen met de prachtige Pretend. MUZIEK

U heeft zojuist geluisterd naar de Vintas met een prachtig pretent. We gaan meteen door met Lisa Marie en haar mooie uitvoering van Surat Klinta. En daarna brengt het Masada u helemaal in de ritme met de opzwepende dansa. Geniet ervan.

0: radio staat weer aan.
1: Omroep.

U heeft zojuist gehoord Nada Masada met opzwepende danza. We gaan nu heerlijk swingen verder met de Indonesia Revival Band en een spetterende uitvoering van Chuck Berry, No Particular Place to Go. En hou u vast, want direct daarna laat Eddie King de snaren vlammen met zijn Papua Boogie. Geniet van het muziek.

U heeft zojuist geluisterd naar Eddie King met de swingende Papua Boogie. We gaan meteen tijdloze klanken van Rieke Nelson met de nummer Never Been and You But You. En daarna Dixie Aces met

dat waren de Dixie Aces met Abuku. En we gaan verder met GF Selection, If Share Me World With You. En daarna de Valiants

dat was dan de Valiëns van Harriati. We gaan nu verder met Rudy van Dalem met Olé Bandung. En daarna gaan we naar Hans Sommer, die helemaal in stemming brengt

Wist u dat Hans Sommer met zijn meeslepende sambalie al jaren de harten van de Indo-rocker liefhebbers laat kloppen? Maar vandaag laat hij juist heerlijk wegdromen met de prachtige klanken van Sunday. We vervolgen de reis met Danny en Henny, hun meeslepende Sommer, Burley en de Hanging On. En zet u schrap, want daarna nemen we de Kenyans Brothers het over voor de overheerlijke The Kenny Side Ride Down. And the right myself and the leaders. Geniet ervan.

U heeft net geluisterd naar de Killian Brothers, I'm Koning, Set Right Down. We gaan verder met The New Diamonds, Save the Last Dance for Me. En daarna Jim Eve Selection met Fooling's Heart.

End of the Line van Red Molly. En deze Amerikaanse folk- en Americana-groep uit New York is opgericht in 2004. En stond bekend om haar driestemmige harmonieën en combineert invloeden uit folk, bluegrass, country en rootsmuziek. En deze band wordt vaak gewaardeerd door liefhebbers van artiesten als Gillian Welch, Alison Krauss en The Wailing Jennies.

She's a Twister, uitgevoerd door Cowboys in Indy. En het lijkt een muziekproject of artiest te zijn. En ze hebben een album geproduceerd met de titel Cowboys in Indy. En dat is uitgebracht op YouTube, volgens mij, ja. En het nummer wordt ook gebruikt voor een populaire lijndanschoreografie van Rob Fowler. Red Dvorak is een Amerikaanse country-artiest die vooral bekend is binnen de Texas country en independent country scene. Zijn muziek heeft een traditionele country-klank met invloeden uit folk en western. Je gaat luisteren naar Same Old Road. MUZIEK

Restless Heart, een van de populairste country popbands in de jaren 80 en begin jaren 90. De groep kwam uit Nashville en bestond bekend om de sterke samenzang. En ze werden heel vaak vergeleken met de Eagles. Je hebt geluisterd naar Down the Road. De volgende song komt van Sandy June met een nummer uit 2023. En de songtitel is After the Fire is Gone. En dat was een traditioneel nummer wat al veel eerder door andere artiesten is uitgebracht. Dit is een mooie versie.

0: DJ Tex met Hooked on Country Music. En dit nummer is bekend in de country- en linedanswereld. En deze DJ Tex maakt moderne linedans- en countrydansnummers.
1: Dit is

Red Rivers met Diesel Smoke. En deze Australische country- en rootsmuzikant groeide op tussen Queensland en Victoria. En hij werd beïnvloed door de klassieke country-artiesten zoals Johnny Cash, Marty Robbins, Johnny Horton en Red Sovine. Randy Travis is een van de grootste countryzangers aller tijden. Met zijn diepe baritonstem speelde hij een zeer grote rol in de heropleving van de traditionele countrymuziek in de jaren 80. Hij heeft 18 nummer 1 hits gescoord en werd in 2016 opgenomen in de Country Music Hall of Fame. Je gaat luisteren naar That Was Us.

Rearranging Sorters, een nummer van Ryan Talley, een Texas country singer-songwriter uit George West, en ik zei al, in de staat Texas. Zijn muziek wordt omschreven als een mix van traditionele country, red dirt country en southern rock invloeden. De volgende song ken je zeer zeker wel, I Wanna Dance With Somebody. En dat klinkt denk ik voor menige muziekliefhebber bekend in de oren. Het wordt uitgevoerd door Ziggy. En Ziggy is een Nederlandse muziekmaker die covers remixt en vervolgens daar iets van uitbrengt op zijn eigen YouTube-kanaal. Ja, en je zult wel denken, wat heeft dit nou met country muziek te maken? Ja, eigenlijk helemaal niks, maar het is een lijndanshit. Het is speciaal ook voor de lijndansers, gemaakt door Ziggy in the House. En daarom draai ik er dus.

0: Vicky Venice met Midway Through Life. Deze artiest richt zich op klassieke countrymuziek met covers van bekende countrynummers als eigen liedjes. Op haar YouTube-kanaal schrijft ze dat klassieke country de manier is om het ten gehoor te brengen. Elke dag op voor jou.
1: Dit is Country Rock met

Ray Wiley Hubbard, een singer-songwriter uit de staat Oklahoma, die vooral bekend staat als een van de grondleggers van de Texas Outlaw Country en de Americana. Hij mengt country, folk, blues en rock en heeft een cultstatus onder de country-liefhebbers. Je hebt geluisterd naar Loco Gringo's Lament. En dan is het inmiddels ook alweer tijd voor de regionale line dance agenda. Op zaterdag 10 oktober is de dansen in Blerik in de Egelantier. Aan de Egelantier staat nummer 107. Een line dansavond met DJ Hans en het begint 's avonds om 19:30. Dan in Veghel in wijkcentrum De Lapvoet de Leest 45. Een line dansavond met DJ Peerke vanaf 20:00 s'avonds. Ook dus diezelfde zaterdag 10 oktober. Dan op zondag 11 oktober in Kuik, in partycentrum De Bond, aan de Beversestraat nummer 18, een linedansmiddag met DJ Hans vanaf 13:30 middags. En ook zondag 11 oktober in Siebengewald, cafézaal De Heidebloem aan de Gochse Dijk, een linedansmiddag met DJ Guus en begint om 14:00 middags. Ik wens je veel dansplezier toe. Ik ga ook meteen afscheid van je nemen, want het is alweer bijna 20:00. En dat betekent dat Leo Everaerts het stokje van me gaat overnemen met zijn Back to the Years of Rock and Roll. En na de klok van 21:00 kun je nog luisteren naar Johan Philipsen met zijn Time Switch. Ik dank je voor het luisteren en ik hoop dat je genoten hebt van de gedraaide muziek. Heb je verzoekjes of heb je iets te melden, stuur dan een mailtje naar countryrooi@omroepvenneraai.nl. Nou, voor straks in ieder geval wel te rusten. En ik hoop je natuurlijk volgende week maandag weer opnieuw aan de radio te treffen. Ik ga afsluiten met Ray Vega, een zanger uit de Verenigde Staten die geboren is in 1961. En hij trad in de jaren 80 samen met zijn broer Robert op als de Vega Brothers. After the Lights Go Down. Tot volgende week maandag.

0: Het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was. Mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder.

Ja, de mannen van Hoepers en Twan van Wel onder andere. Dat zijn oude dienders van de formatie die ik vanavond draaide. En dat zijn natuurlijk de Sparks met inmiddels de jongen Henk van Hermsen erbij. Ja, regelmatig kom je ze toch nog tegen, de Meetrik. En spelen ze op kermissen in de buurt. Dus hou hun agenda goed in de gaten. Bobby Lee Trammell, A Little Bit of Soap, werd nog eens een keer gecoverd door Showbody Waddy. En dat waren de mannen in de jaren 70 met die kleurrijke pakken. En ik had er eentje uit 1972. En ik lees hier ook dat het niet afkomstig is alleen van Harry Boens en Jan Dirks. Want dat waren de en de organist destijds van de band, maar ook door de schrijver aan viel. Dus of het helemaal dan zo is van dat het uit de hand komt van hun, kan ik je niet vertellen. 1972, want de B-kant heb ik wel eens gedraaid in mijn programma. Dat is Skinny Girl. Werd ook ontzettend veel opgedanst als ze dus ergens optraden in de overvolle zalen waar ze allemaal speelden. En dat was van Brabant tot boven in de Achterhoek. Terwijl je daar nog altijd plaatjes opzet, wordt het volk helemaal gaan ze door hun dak. Dus dat is nog steeds met de classics. I Hear You Knocking ga ik voor je draaien. En daar heb je ook diverse uitvoeringen van. Maar ik vind het een hele mooie van de oude rocker.

0: 74 jaar geleden kwam hij op single uit 1952 van Hank Williams. Er zijn gigantisch veel kopieën van genomen. En ook deze uit 2008 van het album Have You Heard The News. En dat was van Mark's Keeley Good Rocking Tonight. De rockabilly plaat van deze week. Ik had er ook nog eentje van Helen en Helen Shapiro en Don't Treat Me Like a Child. Dus oftewel niet je behandelen als volwassen als een kind. En Let's Jump the Boomstick van Brenda Lee. Dat waren dus ook allebei kindsterretjes die super jong zijn begonnen. Volgens mij allebei tegen de 14, 15 jaar of nog eerder. Dus kun je je voorstellen. En ze hebben allebei toch wel een glansrijke carrière gehad. Ik heb voor jou de agenda, wacht even.
1: 35 jaar Omroep Venra.
0: En dan moet ik hem heel eventjes erbij pakken, want die kreeg ik vanmiddag van onze Iwan. En dat probeer ik wat mee te nemen, want hij stuurde op het Witte Schaap in Breda. Op komende zondag 11 oktober. De zaal gaat open 's middags om 2 uur en het festijn dat begint om 3 uur. Wie spelen daar zijn de Roustabouts. Sommigen zijn Roustabouts, maar er staat echt Roustabouts. Voorverkoop is er wel. Eventjes kijken op de site, want er zijn wat kosten. Ze zijn niet zo hoog, zie ik hier. En anders kun je eventjes je begeven naar info@hetwitteschaap.nl. Dan zie ik hier de Rocking Rebels in Eindhoven vindt plaats. En dat is op zondag 25. Nou staat er net in die oktober, jazeker, 2026. Crank it up. En dat is een beetje de thema. Gratis entree, je kunt zo er binnen. Is in de FAP 28 in de Fabricius-laan 28 in Eindhoven. Zo te zien is het echte onvervalste rockabilly, want er zit een contrabas bij. Ja, en die jongens die hebben die brilcreme van vroeger nog in hun haren, dus dat komt helemaal goed. Op zondag 25 oktober van 2 tot 8 uur in Eindhoven staat erbij, dat hoort er denk ik nog bij. En dan heb je Gary and the Sleepwalkers. Nou, dat is een tributeband en ze brengen muziek onder andere van Clive Richard en The Shadows. Zondag 25 oktober, dat begint 's middags om 4 uur. En vindt plaats in Café Taverne Bredase weg 68 in Tilburg. Nou, voor de kenners die weten dat deze band geen introductie meer nodig heeft. En ze gaan weer allemaal met de beentjes van de vloer, schrijven ze hier. Nou, in de agenda ermee. En gezelligheid kent geen tijd. Nou, daar moet je zeker bij zijn. Op diezelfde dag, 25 oktober, heb je ook de Rocking Devils. Die spelen in Den Brouwer, in de Mariaheide. Daar moet je zijn met de rock'n'roll, country en dansmuziek. Kleine entree is erbij en dan ga ik nog even snel naar zaterdag 27 februari. Dat is voor volgend jaar 2027. De Explosion Rockets spelen dan in Piet. Storm komt daarbij op het podium. En hij is afkomstig uit de UK. Hij is onder andere bekend van de Johnny Cash Tribute. En die tribute, hier moet je wel eens gezien hebben. Als er mensen dus eigenlijk van Vendrij van de Schouwburg, haal ze maar eens een keer naar de Schouwburg, zou ik zeggen. Zaterdag dus 27 februari 2027, de Rots in Bokstel. Dankjewel weer voor deze informatie. En anders even naar de site gaan. Daar vind je altijd hele leuke dingen van. Anders zoek je het eventjes op Facebook. Dat is ook best wel een mogelijkheid. Billy Fury kennen we allemaal. Want hij had een grote hit hier in Nederland. Maar ik ga een andere van hem draaien. How Many Nights. Ken je die? Nou, we gaan maar eens even luisteren.

Cliff Richard met een van de platen die samen maakte met The Shadows. En ja, als je dat terug gaat halen. Want in die tijd, in de jaren 50, 60, waren er zwart-wit foto's die allemaal bij de fans aan de muur hingen. En ik heb ze ooit mogen zien. Nou, ik dacht altijd, hoe komen ze vanaf? Misschien dat ze ook wel met de platenmaatschappijen afspraken hadden, zo'n fans. Maar lijkt me stug. Ik weet wel dat het nog zo was. Want wij hadden kennis in Asten en daar lag heel veel op het tafeltje. En hingen er veel aan de muur. Dat ik wel dacht, ja, dit is best wel een leuke verzameling. Zwart-wit allemaal terug kunnen bekijken van die artiesten van toen. Ja, even nog naar Billy Fury. Ik zei al, die had een hit in Nederland, Halfway to Paradise. Maar in Engeland had je er veel en veel meer. Do You Really Love Me Too? The Happy Happy Shake, die ken je ook wel allemaal. And Turn My Back on You. Ik ga een plaat draaien, Linda Lou. Nou, Linda Lou, dit werd gemaakt door Jimmy Gilmer en The Fireballs. Het is een heel apart plaatje wat ik tegenkwam, speciaal voor jullie.

Del Shannon, Stranger in Town. Dat was alweer in de jaren 60. Wat zou ook zijn laatste hit zijn in dat decennium, kan ik je zeggen. In 1965 werd dit door hem geschreven. Het album 1661 Seconds with Del Shannon. Ander plaatje dat we ook kenden was Keep Searching. Heeft hij zelfs live uitgebracht. En Runaway, dat blijft ook altijd zijn grootste hit. Als je een keer een bijdrage aan mijn programma wil, dus zoals ik in het begin van de uitzending zei, dan schrijf naar backtotheyears@omroepvendrij.nl. En dan doe ik mijn best om die plaatjes op te nemen en speciaal op een maandagavond een keer voor jullie dan te draaien. Dus schroom je niet, daar kun je altijd natuurlijk gebruik van maken. Zometeen luister naar Time Switch met Johan Philipsen van 9 tot 10 uur. Blijf bij ons bij Omroep Vendrij. Nou, je hebt nog eentje te goed. Dat is er eentje van de rock'n'roll icoon, kan ik beter zeggen. Johnny Burnett en Warm Love. Ik wens jullie alle goeds als op de eerste plaats. En blijf gezond, hè. Tot volgende week maandag.

0: Ik hoop dat je het gezellig vond. Blijf bij ons bij Omroep Vendrijm. Time Switch zometeen met de Johan Philipsen. En daarna blijf gewoon bij de radio's. Altijd gezellig hier bij Omroep Vendrijm. Dag hoor.
1: Schouwburg Vendrijm viert 60 jaar theater. Beleef een seizoen vol bijzondere voorstellingen. Bekende artiesten, jubileumactiviteiten en verrassende ontmoetingen. Vier het jubileum met ons mee. En ontdek het programma op www.schouwburgvendrij.nl. Verrijken, verbinden en verrassen. In Schouwburg Vendrij.
2: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
3: Hoi Imke, ik hoorde dat je je badkamer wilt gaan vernieuwen.
4: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
3: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Zoek in de showroom het sanitair met passende tegels uit. Dan regelt Henk Bovee de gehele installatie, inclusief tegelwerk voor je. En Henk Bovee kopt rechtstreeks in, waardoor de prijzen zeer concurrerend zijn.
5: Kortom, badkamer renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
2: Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
6: Omroep Vendrij.
7: Het nieuws van 9 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël... wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek. Dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen... waardoor passagiers konden ingrijpen... en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt wordt dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. De moord op een echtpaar in Wijteveen was volgens de verdachte niet gepland en gebeurde in een opwelling. Dat zeiden zijn advocaten vandaag in het hoge beroep. In januari 2024 bracht Richard K. een echtpaar met veel geweld om het leven, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
9: Volgens de advocaat van Richard K. heeft hij Sam en Ineke in een opwelling van het leven beroofd en niet met voorbedachte raad zoals het Openbaar Ministerie beweert. Volgens de advocaat heeft het echtpaar hem tot wanhoop gedreven. Naar een slepend conflict over de verkoop van zijn ouderlijk huis.
8: Het OM heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. Het weer vanavond op veel plekken helder, in het noorden wat meer bewolking. En vannacht op grote schaal mist. Morgen wolken en zon, in het noorden een enkele bui en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
10: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Vendrij Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl. Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
11: Dit is Time Switch, een wekelijkse rondleiding in de Americana, blues en roots muziek. Samengesteld en gepresenteerd door Johan Philipsen.

Goedenavond luisteraars, welkom bij Time Switch, Blues Roots in Americana. De opening was van Norma O'Hara Murphy, ja zo heet ze. Darling Billy, mooie opening, al zei ik het zelf, ik hoop dat u dat ook wel. Welkom bij dit programma natuurlijk weer, Time Switch. Closing Time van Ingrid May is de volgende.

0: Thanks a lot.
1: When the Fallen Angels Fly. En daarvoor Closing Time van Ingrid May. Apart gitaarwerk daarin. Mooi, mooi, zwaar gitaarwerk. Daar hou ik wel van. En dat is een mooie manier om Americana te maken. Roof Over My Head gaan we naartoe. Met Todd Menken Band en Heart on Fire met Eric Church.

Timeswitch informeert u over albums en artiesten, voornamelijk uit het Midwesten van de USA. Samengesteld en gepresenteerd door Johan Philipsen.

Poisonblood, mooie song. Heart of on fire. Ja, niet of fire, maar on fire. Eric Church, Roof Over My Head van Todd Mankin Band. Ja, de Amerikanen begint ook in Nederland inmiddels wel een beetje een begrip te worden. En veel muziekstijlen die daar naar neigen worden vaak over één kam geschoren, helaas. Want er zitten nogal wat stromingen in. Maar goed, we gaan naar I Was Only 19.

Ja, de stijlen liggen er inderdaad niet om. Maar allemaal muziek uit de Midwest. Dreaming About Texas. Daarvoor You All Get What's Coming To You. Daarvan Dan Arborize. Of je kunt Arborize ook noemen, denk ik. Regim heeft toch wel Ierse invloeden. I Was Only 19, A Walk in the Light Green. We gaan naar Overrated van Maddie Corrine.

Rhododendron, zo heette deze song. Is echt waar, Rhododendron. Let's Have Some Fun van Samantha Fish, die regelmatig ook in Nederland is. Overrated, Maddie Corinne daarvoor weer. Ja, voor vandaag ga ik afscheid van u nemen, want het loopt alweer naar de uurklok toe. Ja, we hebben nog wat songs, Backroads van David Pugh, zo heet hij. En nog wellicht één of twee andere. Dank u wel voor het luisteren, fijne avond, prachtige week en graag tot de volgende keer. Dag.

0: van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot 2 keer toe uit de hand in die plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar politieagenten. Volgens de burgemeester was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek. Dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Netbeheerders moeten meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. In Arnhem wordt een wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen verdwijnen de pieken in het stroomverbruik.
2: Als ik de kookplaat aanzet, dan zal de kookplaat voorrang krijgen en zal de verwarming, als het nodig is, wat zachter gaan, zodat de kookplaat genoeg energie heeft en zodat we binnen onze stroomaansluiting blijven.
1: Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat eiland een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden en de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Morgen af en toe zon, in het noorden meer wolken en wat regen. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 11 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te zinken. Door een gat in de machinekamer loopt water naar binnen. Waardoor dat gat is ontstaan is niet duidelijk. De brandweer rook wel een brandlucht bij het schip. Een bedrijf is inmiddels ingezet om het schip leeg te pompen zodat het blijft drijven. De bemanning heeft het schip in de Eemshaven al wel verlaten. Het gaat om een boot die onder meer ingezet wordt bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot vorige week mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Dat zeggen experts tegen Nieuwsuur. Ze denken dat het miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten dan slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt ook wat lichte regen. Het wordt daarbij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: 24 uur per dag. 7 dagen in de week.
1: Omroep Venray. Give a drama some,

0: Het nieuws van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot dat onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt werd dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe dat gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken, waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor mijneed tijdens een rechtszaak in 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde met zijn bestelbus de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wild Natuurfonds is Italië een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist, het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken. Waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less. En zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder al parlement.